0: Als hij aan diesen droom vertaalt, worden de breider nog hasselja. En Jozef hoort nog einen droom en vertaalt zijn breider den. Hij zegt, horchte mal, ik heb nog water gedroomd. Ditmaal schneiden zich de zon en de moon in elf stierens voor mij. Als hij zijn vader en zijn breider den droom vertaalt, zal zijn vader amen zegt, wat is dit voor een droom? Zullen ik en deine mutter en deine breider ons werkelijk voor die, wat op ihr knijen? En zijn breider waren am aufgänstig, aber zijn vader behielt het alle. Jozef zijn breider waren aan de jaren van Sichem gegonen met ihren vader zijn herden. En Jacob zegt Jozef, deine breider zijn met dat vij naar Sichem gegonen. Kom, ik wil hebben die zons doorgaan gonen. En hij zegt, ik zie reid. En Jacob zegt, dan go en zei of alles goed gaat met aan en met de herden. En kom treg en zei mij dat. En hij ging van Hebron toe en kwam naar Sichem. Een man trof hem, als hij door op een opene stap ging, en hij vroeg hem, nu wat zeekst u? En hij zei, ik zeek mijn breider. Kost u mij vielleicht zeien, wo zij er vrijheden? En de man zei, die zijn wiedergegonen van hier. Ik hier aan zeien, zij willen nu dothan gonen. En Jozef ging aan hingeran en funk aan bij dothan. Aber als hij nog een eind of vier, zagen zij dat hij kwam, en zij bereden zich om dood te maken. En zij zeiden einer tem anderen, hier kwam ons dreimer, horchte mal, wel we am dood schlonen en aan eine van de zisternen schmieten. Thuis zei wie, dat een wille tier am abgefreten haft. Dan war wie seinen, wat van zijne dreim waren wordt. Aber als Ruben den Plon hier, proeft hij Jozef zijn leven te raden en zeed, wel we am aber nicht dood maken. En hij zeed, wel we nicht een mens dood maken. Wel we am hier in de wildnis en een zister schmieten, aber dood am nus andert aan. Ruben wil am zo dat leven raden en am treg nu eren voder brengen. En als Jozef nu zijn breider kwam, nemen zij am zijn rok af, den besonders schmucken rok, den hij brukt, en zij nemen en schmeiten am in een zister. De zister wie dreig, door wie kein water door bennen. Dan zaden de breider zich dool te eten, aber als zij abkikten, zagen zij eene groep van Ismaëlieten op kameilen, die van Gilead kwamen. Die vierden dieren, schijnrekkende kein en boost, op ihre kameilen naar Egypte. En Judah zei te zijn breider, wat wordt ons dat helpen, wanneer we onze broeder dood maken? Wie brachten door met bloos moordschuld op ons? Wel we am leven aan de Ismaëlieten verkijpen, wel we am nust aandonen, hij is je ons eene broeder. En zijn breider horchte nu aan. En wat handelsmannen, Ismaëlieten van Midian, kwamen door voorbij, en Jozef zijn breider hoven Jozef uit het zister uit, en verkochten hem aan de Ismaëlieten voor 20 zilverstekken. En die nemen Jozef naar Egypte. Als Ruben treeg nu het zister ging en zag dat Jozef niet door weer, mocht hem dat zo treurig, zodat hij zijn kleider tweerijd. Hij ging treeg naar zijn breider en zeed, de jongen is waag, wat zal ik bloos staunen? En zij nemen Jozef zijn rok en dokten den en wat bloot van een kaas, die zij geslaagd hadden. En zij nemen den schmakken rok naar eren vader en zeiden, wie hebben dit gevangen? Bezij die den en zij of dat dienen zeen zijn is. En hij zag dat dit de rok weer, en hij zeed, dit is mijn zeen zijn rok. Die moet van een wille tier vervreten zijn. Jozef, mijn zeen, is zeker verreten worden. Dan verreit Jacob zijn kleider en truer en trok zich zaakkleider om een lint. Hij truert een lange tijd voor hem. En al zijn zeens en zijn dachten verzochten hem te treisten, aber geen troost sloeg bij hem aan. Hij zeed, ik wou van mijn zeen truuren, wat ik zelfs nu dat doodenrek go. Zo truerde hij voor dat voor zijn zeen. Am tweschen tijd verkochten de Midianieter Jozef in Egypte aan Potifar, einer van dem kernig zijn aangestalde, de boberste van dem kernig zijn
1: Kapitel 38.
0: Dan kwam dat Judah am Tolen entrok, waag van zijn breider. Hij woonde door met een man van Adulam, de Hira heit. En aan de jaren trof Judah een Mejal, de Shua, een Kanaanita zijn dochter via. En hij bevried zich met haar en zij wieren man en vrouw. Judah en de vrouw hadden een zoon en zij naamden hem Er. En zij hadden nog een zoon, den naamden zij Onan. En zij hadden nog een derde zoon.

En Jakob bestelde aan aan. Wanneer ik nu sterven wou, dan begroef mij met mijn vaders en de heil op de stap, die van de Hetita Ephron gekocht werd. En de heil op dat vlek bij Machpella, oosten van Mamre en Canaan. Dort heeft je Abraham alle toop van de Hetita Ephron gekocht, als een grofhof. Daar hebben ze Abraham en zijn vrouw Sarah begroefd, en daar hebben ze Isaac en zijn vrouw Rebecca begroefd, en daar begroefd ik Lea. De stapende heil wat du as, wieren van de Hetita gekocht. Als Jakob uitgereed had, leed hij zich dool en starf. Zo wie dat als hij nu zijn vervoerders ging. En Jozef broek bij zijn voorraadhoop en hielden kostam. En Jozef bestaald aan zijn deine, die de doodes bezorgden, dat zij zijn voorraad zullen rijdmaken ten begroven. Zo als zij dat hadden, die dat 40 dag am rijd te maken ten begroven. De Egypter troeden 70 dag voor am. Als zij de jeweinige dag getroerd hadden, zeed Jozef te dem kennig zijn rood. Bertschein, zag dem kennig, mijn vader bestaald, on mij euer hij starf, dat ik am zal en Canaan begroven aan de heil, der hij door zelfs redgemaakt had. Nu bed ik, lood mij, Bertschein, de reis maken en mijn vader door begroven. Dan kom ik ook treg. En de kennig zeed, go en begroof dienen vader, zo als hij die moog met een eid verspreken. En Jozef moog zich op een waag, om zijn vader en Canaan te begroven. En al dem ken ik zijn deine en ongestelde manen en een hoofdstad en een provincie voeren met. En Jozef zijn deine en breide en Jacob zijn familie voeren ook. Bloos ere kenja en ere schoop en vij blijven en goschen. En een heerd van ritter en krijgswagens voeren ook. Dat geeft een zeer grote band. Als zij dan aan Jan ziet van Jordan, beatat wat de steed ten draaschen kiemen, hielden zij door aan en truurden voor 7 dag. Zij waren zeer truurig en hielden luid. En als de Canaanieten zagen, wo zij op de steed ten draaschen beatat truurden, zeiden zij, de Egypte hebben een zeer grote truur vast. Dan wordt de steed Egypte truur genaamd. Jacob zijn zeens deiden wat hij voor de besteld had. Zijne zeens nemen am nu Canaan en begroofden am bij Machpella en de heil, wat du op de stap is, oosten van Mamre. Die had Abraham van dem Hetita Ephron gekocht, dat het zijne weer voor een grofhof. En als hij zijn vader begroofd had, reist Jozef taub met zijne breider en al die wat met aangereisd waren, trek nu Egypte. Nodem dat er vader gestorven weer, zeden Jozef zijne breider unja zich. Vielleicht wat Jozef nu zien in oja op ons uitdijven en ons bestroffen voor dat beise wat wie aan aangedonen hebben. Dan schekten ze een noorrecht naar Jozef en zeden, ons voeder bestaald, oja hij starf, dat wie die zaaien zullen, voor Jef, bitschein, diene breider, voor er evertreden in zin jeen die. Doorween komen we nu en vragen, dat die ons, die wie dienen voeder zien God deinen, onze zin vergeven wurscht. En Jozef hield, als hij dat hield. En zijn breider kiemen nu aan en knijden zich met ere kaap, wat op ieder ver aan en zeden, kijk je mal, wie geven ons haan als dienes kloven? Ober Jozef zei aan, engst je niet zo. Zie ik en God zijn steed, je moet een wijzen ploon jeen mij, ober God had een gouden ploon voor mij, dat vele zullen om leven je houden, zoals dat vandaag is. Engst je niet langer. Ik wou junt en junne kenja geven, dat je leven kennen. Zo treist en verzekert hij aan. En Jozef woont in Egypte met zijn vader zijn nakomen. Jozef leeft 110 jaar. En Jozef leeft nog, dat hij Ephraim zijn kenja en groot kenja zag, en ook de kenja van Manasse zijn zin Machir. Hij vreed zich tot de alle. En Jozef zei tot zijn breider, ik wou bald sterven, aber met de tijd wat God nu junt komen, en junt uit dit land ruit leiden, en in dat land nemen, dat hij Abraham, Isaac en Jacob op een eid versproken heeft. En Jozef bestaald aan Israël zijn zeens en zeed, God wordt junt helpen komen, en dan zal je mijn knokkers metnemen van hier. En Jozef starf, als hij 110 jaar oud was. En zij bezorgden hem, zoals zij door de doodes bezorgden, en leden hem in een slacht in Egypte. Dit zijn Israël zijn zeens, dat een jidra met zijn familie taub met Jacob naar Egypte trokken. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan,

de Hevita en de Jebusita aanbrengen wordt, dan zal je deze dag en deze maand een heilige dag houden. Dort is een land, woont hij jene voorders met een eid versproken heeft, een land dat met maaltje en honig raant. Voor 7 dagen zal je ongezuurd brood eten, en de 7e dag zal een vast zijn voor de haren. Ongezuurd brood is jene vrijgeschrevene kost voor 7 dagen. Door darf deze dag geen zuurbrood in jene land zijn, en op den dag zalst u dienen zijn zaaien. Dit doe ik ween dat, wat de haar van mij deed, als hij mij uit Egypte bracht. Zo is van einer een teken op de hand, oder een ondenkzadel op hem stieren draagt, zo zal dit vast tom ongedenk aan dem haren zijn gezaad zijn, dat je dat hem gereed houden. De haar heeft jen toch met een maagje hand uit Egypte uitgebracht. Houd dit ondenken immer tot deze tijd, jaar voor jaar. En wanneer de haar junt en de Kanaanieten ihr land aanbrengt, zoals hij junt in jene voorders dat met een eid versproken heeft, dan zal je dem haar jeder eerstgeborene overgeven. Jeder eerste männliche tier mangt jen vij zal je opofferen. Dat geheert dem haar. Ober jeder eerstgeborene vom ezel zal vrijgemaakt worden met een opfer van een lam. Wanneer dat niet wordt, dan zal je dem kleinen ezel dat je nek breken. Ein jeder eerstgeborene jonkje mangt junt, zal je vrijmaken met een opfer van een lam. En wanneer dien kind nog eenmaal vragen wordt, wat bedient dit, dan zei hem, met een gewaltige hand bracht de haar ons uit Egypte uit, wo wie skloven wären. Dort neemt zich door zo ram, dat de kennig ons niet wil uitkomen laten. Dan sloeg de haar jeder eerstgeborene in Egypte dood, de eerstgeborene mangt de menschen, en de eerstgeborene mangt dat vij. Doorwegen maak ik een opfer voor de haren voor jeder eerstgeborene. Ober jeder eerstgeborene zijn maak ik vrij met een erzaadopfer van een lam. Dit vast wat je denken helpen, krijg zo als een teken, wat einer op de hand oder om stieren draagt, einem aan wat denken helpt. Dit vast wat je denken helpen, dat de haar ons durch zijn grote macht uit Egypte uitbracht. Dan als de kennig dat volk gonen leidt, leidt God aan nicht alleen den weg, die durch die Philister ihr land geht, die durch harte is. God zegt, dort kon zennen dat dat volk opgeven wordt, wann ze zich voor den Krieg engsten. Dan kunnen zij met einmal terug naar Egypte gonen. Doorwegen leidt God dat volk bij een omweg, durch de wildnis, dat schelp mee optouw. De Israeliten gingen alle taub uit Egypte uit, meest zoals wann zij tom Krieg gingen. Moses neemt de knokkes van Jozef met zich, krijgt zoals hij dat verlangt had. Hij had dan gezegd, God wordt unbedingt met jun zennen en jun helpen. Dan zal je mijn knokkes van hier met jun metnemen. Zo verleiten zij zo kort en lagerden zich bij Etam, wo de wildnis aanvangt. De haar ging even dag ver aan en een steile wolk aan den weg te wiesen en in een nacht als een steile vier dat ze licht hadden. Zo konden zij dag en nacht hingewees zennen. De steile wolk bleef even dag den tijd even ver dat volk en de wolk van vier bleef in een nacht. De haar zei te Moses, zij de Israeliten zij zellen bij Pihahirot tussen Migdol in dat meer, aanholen en zich doorlogeren. Gehen even van Baal Sephon bij dat meer, zullen zij dat loger opschlonen. Dan wordt de kennig denken, dat de Israeliten zich in de wildnis vastgegonen hebben. En ik word hem kennig een harde aanstelling geven, en hij wordt junt hingeraan jagen. Ober ik word mij durch dem kennig in zijn ganse armee verherrlichen, zodat de Egypter dat wordt klaar worden, dat ik de haar zie. En zij deiden dat zo. Aus dem ägyptischen Kennig dort gesagt ward, dort dat volk uitgewandert wir, dachten de Kennig en seine Regierungsmanner sich dort noch einmal no, en seden, wat hab wir gedonen, dort wie de Israeliten haben gonen loten. Nu sind unsere Arbeiter wach. Damit leidt hij seinen Kriegswagen reitmaken en raubt seine Armee ab. Erstens nimmt hij seine 600 besondere Kriegswagen mit, dann leidt hij über alle andere Wagen ook noch kommen, met all de Männer, wat dort angestalt wären. De Haar mocht dem Kennig hart angestalt, so dat hij de Israeliten hingeran juch. De Israeliten gingen bosig verwärts. De Ägypter met Pied, Wagen, Ritter en de ganze Armee jürgen an hingeran en holden an ern, als zij nach Pihahirot, bij dat Meer gelagert wären,
Jij en Eva van Baal Zephon.